0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ons het strome en kromme taartbome. Ons het sangers met name soos Bok. Ons het paaie wat loop tot een windhoek. Een malman met een rooi berei op. Daar's wit bussies wat allemaal so kwaad maak. Een berg soos een tafel en stief. Daar's bafannas, proteas en bokke. And a Noah with a joke up his sleeve. Daar's TV-kanale vir almal. Ons het takeaway hoender met skop. Daar is 11 officiële tale. Ons is klein, maar jy beter pas.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hier sit hier binnen, ek voel het in my bloed. Is het omdat ek jonker?

mij jou te klim. Ek wil rond kan spring, ek wil jou een glimlach bring. In jou rustigheid sal ek stilte vind my skat, plek na plek kan ek by jou kom.

weet. En die huis toe pad is een somber pad, dis een dink en een pijns en een wonderpad, dis een sukkel en beur en een strompelpad, van die huis toe pad is een kronkelpad, die huis toe pad is een hartseerpad, dis een enkelpad, dis een smart leerpad, dis een s'nachts alleen door die moed. Van die huis toe pad.

Dat is all because of you, Jean-André, wat is die uitdraak hier? Lekker stukje gospel, zo vroeg in de morgen. Is amper 15 minuten niet aan de tijd van 6. Had ik een goeie morgen, strak om weg en ons maak om lekker. En maak zeker jullie stampen de chance met alles. Ik zie die boodschappen, kom al dier, bye bye, dankie. Dat jullie zo vinnig is. Zeg meteen aan die broers die zon zal aan huis kijken. Is amper tijd voor de internationale dag. Goeiemorgen.

0: Liefde voor jou en nooit op. Als hij zo'n semi-zaak op de beklaai. Ik weet niet wat hij gedoen het om zo die blikkie te schrijven. Die vrouw in zijn leven. Niet betekker, kom het uit, nooit uit. En betekker, kom het rarigheid, liefde uit. Ik zal het nou niet, ik zal het niet verder een moeilijkheid maken. But you never know. You never know. You never know. Zover lijkt het voor ons op je paai. Absoluut prachtig hartklop. Ons het niks informatie doorgekrijgd van enige iets wat erg is niet. So kyk maar net uit, normale slaggate is nog steeds in werking, dames en heren. So kyk maar net uit vir daai ene en verder die verkeerslichte. Vandag werk hy, morgen werk hy nie, is a baie weird ding die is daar, want jy stop een verkeerslig, wat jy weet is af. En jy hanteer het soos een vierrichting stop. Jy is nou al in autopilot mode. En as jy opkyk, is die licht groen. So jy kyk, o, koekerasie, dan moet jy nou vinnig beweeg, want jy het nou nie gekykie, verstaan jy? En it's true that, man. Like, kies nou, reg of nie regie, dat ek is besig om mal te raakie, man. Maar ja, dat is amper tyd vir ons nieuws hoofdtrek, en dan stel nog maar seker werk ons deur aan die rest van die program toe, en onthou, jylle kan contact maak my 082-333-667. Amper tyd vir die verjaarsdag, so ja, ek sien al die boodskap die storm deur met al die voice notes, jylle gee my baie werk, en ek love it, en dan lekker dinge. Maar nou eers, kom ons maak nou eers hierdie series goed klaar, man.
1: Luister FM. Nies hoofdtrekker.
0: En die Nies hoofdtrekker betlei raagheid tot by jou Nies om 7. Die municipaliteit moet voor december aan financiële bestuurvereistes voldoen. Verkiede en Balula sê die ANC kies burgemeesters wat sal dien, nie steel nie. En minstens 13 is oorlede na aardbeving in Japan. Dit is jou Nies hoofdtrekker, dit leid raagheid tot by jou Nies om 7. Het is altijd meer interessant as jou verkoopsding, as jy wat jy op die papier skryf, wat jy as jy die kar verkoop, jy weet, is altijd meer interessant, jy weet, as jy het nou van enige iets, as jy in die courant adverteer, dan sê hulle vir jou, okay, jy verkoop een kar, jy het nou 35 woorde, wat jy kan gebruik, ek meen, sekerlik kan jy nie paragraaf gaan skryf oor wat jy betaal per woord of per spasie wat jy gebruik op die oppervlak van die bladsy. En dan denk ek altyd is vir my weird, want dan moet jy in 35 woorde hierdie ding baie mooi verduidelik. Verstaan jy? Laag kilo's, goeie motor, op papier, bladibladibla, en dan probeer jy soveel as moontlik. En het voel rarig vir my of die politieke partij net 35 woorde het, en hulle probeer net die belangrikes insit. Soos vir Kide en Balula sê die ANC kies burgemeesters wat sal dien, nie steel nie. Die dra baie weird.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence and excellence shapes the future.

Bart en Bernice, dank heren vir jou. En net voor dit is aan Sonnekes en Karleen van Jaarsveld. Absoluut beautiful om die duets op de wits te hee. Maar dames en heren, ons het nog zo'n klein beetje tijd. Is amper tijd voor ons noteerde beweeg naar jullie verjaarsdag toe. Bok van Blerk, zei de hart van een leeuw. Ze gaan hem niet vragen.

0: Diana, Diana, zo vanaf beloven wat hem lekker hier draaien. En eet voor het Fatman Camp Commandant in Kudennen met 6-7. 6-7. Oh man, is amper lekker tijd voor ons. En dan zeven jullie, dit is absoluut lekker om samen met jullie te kijken vermoeden. En we niet zeggen, volgende spelen Candle in the Wind. En ik weet, Goodbye England Rose was voor de einde, maar get Tommy. So het was just herdenking voor haar, voor die mensen mij nog skel. Jullie daarom niet te veel geskel, maar net om te zeggen, jullie is vroeg kwaai met mij verboren. Ek het een klein haarkie hou. Ek kan nie al die goeders vat, en dit is vir my verskriklik moeilik om die hele tijd so die geskellerheid te vat. Asseblief. Okay. Ek het nie geweet, ek kan my stem so maakie. Maar ja, dit is wat dit is. 15 minuten net aan die tijd van 8 is amper tijd vir my om julle te groet. Gloor het of gloor het nie. Stel nog maar zeker werk ons deur na Jankai se tyd team. En dan lekker deervat. Maar ja, super trots op die staat om ons spelen en ons mannen en manninne wat deertrek daar. Vooral Pieter Koetse, wat gister het geswem het. Maase kinders, die ou het vir jou ver voorloper gespeel op al die dinge. So ja, I don't know man. Net toe praat ek natuurlijk oor die ryk vrystater. Soek een jong breid met bybelse beginsels, een beloof en erfborsie van 5 miljoen rand. En ek sê baie mense sê vir my, dis een rooi vlag, een red flag. I don't know. Miskien weet hy hom net wat hy wil hê en hy weet daar is mense waar hy oor toekoms en dan sit hy maar die 5 miljoen aan neer. Ek dink net hierdie oom gaan meer applikasies kry as wat boersoeke vrou nog ooit in die hele lewe gemaak het. So ek voel net dat hierdie oom wat nou sê hy soek vrou met Bybelse beginsels, maar hy gooi klaar die geld in en die familie wat daar afstaan kry 100k, nee, 100.000 rand om jou dogter af te staan aan my. En dan kreeg 5 miljoen ook, gegarandeerd. En hier is een afgetrede advokaat, like hierdie oom is of hy werk nog as advokaat, hy is hele right, vrystaatse boer en een suksesvolle advokaat. En, ja, I don't know, ek voel net hierdie is een TV-program op sy eie, nee? Soek een advokaat sy maat, or something like that. Ek denk ons kan een ding deertrek. Advokaat soek sy maat, en ek sal hem host. Met liefde, jylle kan met my kom gesels, ek denk het sal baie interessant wees.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
2: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Woman, hier zie ik al paaien en ik hoop jouw paaien lijf voor jou precies waar jij wil wees vandaag. Rieke Snel, sê Fatjo Kalari Ferrari, as jy daar naartoe wil rijden. Elof, sê ach, jy kan niet een klein biekie chill. Kan een biekie chill nie lekker wees nie, maar die is nou as die leven te bezig, man. Ons krijg nie meer aandacht uit chill kans nie. As jy het wel krijg, dan wil iemand het interrump met hulle plannen. Ek sê ook altijd, het my vroukie, die beautiful vrou wat ek, het, plan ek die dag, okay, ons gaan dit en dit in, en dan kom sy in met, Piet is eindelijk beter plannen, maar het mors met myne. En dan moet ek nou ja sê, want die weet, is die familie ding. So, dan doen ons om, ja. Jy weet, hulle sê ons, jy weet, my vrou wil Labrador gehad het, en ek wil Chihuahua gehad het, en toe hou ons een vergadering, en ek tel die Labrador op vanmiddag 3:00. So ja, dit is maar, hoe dit moet hier werk. Ja, trots, wie staat om ons speel, ek sê, wie hem die netbal ook, wat baie goed, 78-30, denk ek, het hulle afgeransel met Ierland, en ek is super, super blij en super trots vir hulle, amper tyd vir ons nie, hoofdtrek, en dan is het tyd om te groet op die prachtige dag, die dames en heren, kan nie wacht om dit vir julle lekker paar treffers deur te speel nie, maar ek kan wel vir jou sê, en onthou dit, dit is Kersfeest in juli, so begin jou advertentie amateur hierdie juli met 20% afslag op geselecteerde pakkette, so maak je bezigheid vandag nog radioactief of jou funksie, stuur die e-post na bemarking at luisterwem.co.za vir meer besonderhede. Nou die NG Kerk Lorijn hou een kerk mis. Wanneer? Wel, hierdie saterdag by 1 augustus vanaf 8:30. Pannekoeke, speelikies, kerry en rys, ontbijt, hand en naldwerk, kindertafels, societies, jaffels en wat sal een kermis wees sonder een lekker pudding? Kom greet jou dag vol pret en lekker koos saam met ons. NG Kerk Lorijn, 7 Marnei Laan in Lorijn. Hierdie saterdag, al die lekke dinge. Man, nou raak ek net honger om te dink, ek gaan dit nou kan kry nie. Maar die, het aar wat het daar. Nou tyd vir die belangrike ding, baie vraag vir my of die N2 al oop is op die pad, ek het nog nie informatie deurgekry van N2 daar by Gamtoos, wat geblokkeer is en mens moet die R1 al 2 van, is gevolg van een baie groot afskuwelik ongeluk wat daar gebeur het, so as iemand al voorbij is laat weet vir my as hy nog toe is, net dat ons die luisteraars kan laat weet, as simpel lief
1: Luister FM, Nuus Hooftrekker
0: Nuus Hooftrekker hier op die lekker luisterstasie Die naf is Modak verhoor dier voort, die Vryheidsfront Plus eis optrede oor kougasse, afvalwaterinfrastruktuur. En aan die swem Suid-Afrikaanse medalje oes groei in Glasgow. En aan gewapende mans vermoor dorpenaar in Nigeria. So dit is natuurlijk op die lekker luisterstasie wat jou reg het vat na 9:00 toe. Nou ek kry een ding dier hier op die informatielijst wat hulle sê motoriste word gesê om die N2 tussen Mondplaas en Thornhill wat toe is gevolg van die ongeluk. En ja, kijk maar net dit, maar as jy dit wel gaan deurry, dan is die verkeerde deur gevat op die R102, dis die ou pand natuurlijk, en die hankiepand word gebruik vir al die lorries en die trokke. So ons wacht maar nog steeds vir die, ons wens redig allemaal die beste toe. Is nie lekker om al die informatie deur te kry van ongelukke en alles nie.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

0: put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchtenpluk in seizoen, staproutes in Sitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Luister FM.

0: Hey, Steve Ashley huil by my, 78 jaar oud en die man klap hom nog, nee, hoor hy stem, mense, dis fenomenaal, hy sê, hy het gedink, hy gaan nooit weer so besig wees soos nou nie, en was so lekker met hom te gesel, dis 'n legende in Suid-Afrika, hy kom van die 60er jare af, al my muziek, en kyk hier so, is lekker my muziek te speel, gaan kyk bykie daar op Facebook, soek hom bykie, hy sê op YouTube, kry al sy muziek, en dan gaan jy dit lekker geniet.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

En het was Jay geweest, daar met Dans die Vlamme dood en het voor het Leani mee met Bikkie Benoni. Die tijd is so amper 5:01, dis amper tijd vir die nies. En jy kan hier saam met my en Jelis Meiring Brits. Ek staan bykie in vir Etienne vandag, wat toch so klein bykie oorlik is, maar ek is seker, hy gaan morgen weer reg wees om hier saam met jou te keier. Dis ook so laaste boodskapie wat ingekom het van Conroy af. Hy sê, goeiemiddag Etienne. Is nie alles vandag, Conroy, maar maak die saakie. Conroy wens al die getrouwe lekker luister FM ondersteuners een wonderlijke woensdag toe. En ek geniet jou pykprogram. En hy het een versoekie daar deurgestuur, Conroy. Ek doe nog nie versoek in die eerste en die laaste uur. Maar ek gaan jou boodskap hier probeer hou en probeer om nie te vergeet nie. Right, kom ons gaan maak gaan nog vandag vir oulaas muziek en dan is het tyd vir die nuus.

se plek, hoe is de van die berg, waar ek mos kan herinneringe maak. Al het ek skaars die geld om rond te staan. So geen my

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: ontvang ook afstandbeheersleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedy Koop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

jare was los en die drink wat sy wil drink het nie eens duur gekos. Ek kom vragies waar my oë nie van haar mond af hou. Ek het daai hand al geweet dat ek met haar wil trou.

en goud tengelen. Ik raak bang en ik ga blij in die kap. Koop van mij een posie waar ik safe kan slaap. Maar die zee is bloody cold en je kan niet zwem. Die wind waai mij terug tot die en goud tengelen. Woep, goud.

volg ons op Instagram @luisterfm. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

gezichten staan jij voor mij. Loop lijnen door mijn jaren. Aan mijn oerse kranen klauw jij. Recht in nectar van mijn aren. In mijn vangerpunten zwem jij. En in warm van mijn snaren. Door die sporen van mijn voeten. Maak jij mij weer die blaren. Als jij weg blijft. Weg blijft van mij. Laat mij vrij. Als jij terugkomt. Kom net gauw. Kom zomaar nou.